Voltijd. Voltijd. Voltijd. Voltijd. Verrekkers, hij was een seafood.